harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

je tussen melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat. Teun zich ook. Mocht u soms met mij zaken willen doen,

kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

is het mooi meegenomen, ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen, niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Op

vaars, man. Dat woord wil ik geen voor me gaan uitknippen, man. Mensen uit alle landen.